Altijd muziek. Dit is jouw station. 24/7 Free Music Radio.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Het is de muziek.
2: Het is de muziek die het hem doet.
1: Die het hem doet. Dit is
3: Peter Wilkens.

Een goede start en dat met Take That. Goedemorgen. En daar zijn we weer. Twee uur lang kan je luisteren naar het programma. Een goedemorgen. Met dit persoontje. En we draaien leuke muziek voor je. Ik ben letterlijk de platenkast ingedoken. En ik kwam hier van alles tegen. Dus ik kan maar één ding zeggen. Gewoon lekker blijven luisteren. Maar eerst is het tijd voor...

En daar gaat ze dan, heel langzaam weg. Ik nam je mee naar het jaar 1967. Deze keer ook nog wel.

En dat was een hele grote hit, letterlijk en figuurlijk. En je luistert naar het station waar muziek in zit. De betere muziek, 24 uur per dag. Wat wil je nog meer?

En ondertussen zal die nou wel thuis zijn. Denk je ook niet? Tom Jones. Ik ga even een plaatje voor je opzetten. Kijken of ik de naald goed erop krijg. Ja, dan moet je goed uitmikken, hè? Altijd. Spice Girls.

En ik zal er zeker zijn. Say you I'll be there door de Spice Girls. I want you back. We hebben het over de Jackson 5.

0: De unieke Feel Good Classics. Je hoort ze hier en alleen maar hier.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

stond hoog genoteerd in 1971 in de top 40. Ramses Shaffy, zing, vecht, huil, bid, lach en bewonder. It's a kind of magic.

Dat was dan even een reggae-plaatje voor de liefhebbers van Waggy Music. UB40. Tremolo's. Gezellig hitje trouwens.

Dat is al lange tijd geleden, zeg. Een hele grote hit in het jaar 1967. De Tremolo's. Robbie Williams en Nicole Kidman. En wat gaan ze voor je zingen? Nou, komt-ie.

En dat kunnen ze nog uren en uren voor je zingen. Ik kijk even naar de klok, luisteraars. Het eerste uur is alweer bijna voorbij. Ja, ik ga een kopje koffie halen. En dan ben ik zo weer bij je terug. Tot zomaar weer.

0: Free Music Radio.nl.
1: Het is de muziek.
2: Het is de muziek die het hem doet.
1: Die het hem doet.
0: Dit is Peter Wilkens.

Een disco hitje van de Tramps. En met deze plaat scoorden ze in 1975 letterlijk een hele grote hit in de top 40.

Kenny Rogers and Dolly Parton. Jimmy. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Wat ga je voor ons zingen? Ik ben heel nieuwsgierig. Laat maar eens horen.

Doe maar. En dat met een Doris Day. Volgens mij kwamen ze uit Limburg. Dan heb ik het over Pussycat. Smile.

En je hoort het, de betere muziek, 24 uur per dag. En dat hier bij het station waar muziek in zit. Daar hoort deze ook bij.

Hakuna Matata, gezongen door Jimmy Clay. Hakuna Matata, blijf in je hoofd zitten. Blijf in je hoofd zitten, het liedje. Ja. Let's do it. En heb je net ingeschakeld? Je luistert naar het programma. Goedemorgen met Peter. En we hebben nog even te gaan. Dus blijf lekker luisteren, zou ik zeggen.

En deze stond wekenlang genoteerd in het jaar 1979. We hebben het over Rod Stewart. Dit is Lynn Anderson. You're my man.

Barry Manilow. En is het nu tijd voor Frankie Valli. Grease. Oftewel filmmuziek.

uit de film Grease, tevens ook de titel Frankie Valli. En de Kim, Baby, I Love You.

Nou, Manuel. Jij nog een prettige dag. Ga maar lekker gauw weg. Gezongen door Audrey Lendes. Ja, moet je het wel goed zeggen. Kenny Rogers. You've painted up your lips and rolled and curled your...

0: for God's sakes, turn around.
1: En zo plaat moet je helemaal uitdraaien. Kenny Rogers voor de liefhebbers. Police. Roxanne.

En dat gaat zo nog wel even door. Voor de liefhebbers van de Police, Roxanne. Surges. Goodbye, my love.

Nou, zeg dat wel. Goodbye. Inderdaad, goodbye. Ik kan zo nog één plaatje voor je draaien. En dan is dit programma weer afgelopen. Maar ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Want je hoort hier 24 uur per dag de betere muziek. Ja, ja. Bedankt voor het luisteren. Ik ben de volgende keer weer bij je terug. En dan heb ik weer een hele serie platen voor je. De mooiste muziek. Speciaal voor jou. Wat mij betreft tot ziens. En tot de volgende keer maar weer. We gaan eruit. Met de Baker Street. Gary Rafferty.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De nooit vervelende hits.
2: Bart Mottaar.

Deborah Ann Harry, een Amerikaanse zangeres en filmactrice. En vooral bekend werd als zangeres van de popgroep Blondie, die we zeker nog wel een hoge onderscheiding kunnen geven met Denis, Denis en nog heel wat andere hits. De band startte in 1973 en hun grootste succes haalden ze tussen 1976 en 1982. U luisterde naar Deborah Harry. En we blijven een beetje surplassen in de jaren 80. En we gaan richting Schotland. U kent hem zeker nog wel van de formatie Bronski Beat. Ja hoor, dit is Jimmy Somerville met You Make Me Feel.

0: Moet je toch een heel klein beetje eerlijk zijn. Ook heerlijk was deze van Paul Young. Het doet me altijd een beetje koesteren met mijn jeugd. En telkens als ik deze song hoor, dan geeft het mij toch wel een beetje een heel warm gevoel van binnen. U kent hem zeker nog wel met Love of the Common People. We namen jou muzikaal mee terug, grasduinend in de tijd 1985. Paul Young en Every Time You Go Away.
1: Je zegt, zou jij

0: London Beat is een popgroep afkomstig uit Londen. Ze zijn vooral bekend geworden met eigenlijk één nummer 1 en bereikte in 1990 een nummer 1 positie, zowel in Nederland als in België met I've Been Thinking About You. En eigenlijk het succes van London Beat begon allemaal in Nederland met de hit Their Beats Go Again.
1: Muzikaal genieten
2: Wow.
1: met Bart Mottaar.

0: you. Bella Calza betekent letterlijk het mooiste ding. Het is een Italiaanse uitdrukking die wordt gebruikt om bewondering uit te drukken. En is vooral bekend van de wereldhit van niemand minder van Eros Ramazzotti. Dat hij eigenlijk schreef toen voor zijn voormalige vriendin. We namen jou muzikaal mee terug in de tijd naar 1996. En dit hier is Tomas Dos Cervezas.
1: Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans voor

naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel. Mas!

0: nog een beetje herkend of dacht je bij jezelf, wie zong dit ook alweer? Dat zou natuurlijk ook wel best kunnen hoor, want het is al een tijd geleden dat deze formatie nog eens een keertje draaide in de Nooit Verheerlijk Lied met Bart Motaar. We gingen richting Nederland, begonnen in 1981 en in 1983 zetten ze al een punt achter hun carrière. En bij mij weten hebben ze eigenlijk maar één grote hit gemaakt. Dus een one-hit wonder van Fantastic en Mama Told Me. En dit hier is Skygo en Take Me Back.
1: I get

Deze Britse debuteerde in 1981 met het New Wave nummer Kids in America, dat een top 10 bereikte in de Belgische en de Nederlandse hitparade. In 1987 had ze dan toch wel raak, want ze scoorde een nummer 1 hit met Kids in America. Een jaar later opnieuw goud voor Keep Your Hanging On van Kim White. Wij namen jou mee terug in de tijd naar 1988. Kim White en Never Trust a Stranger. Dit waren ze bij je voor deze week, de Nooit Vervelende Hits. Ik dank voor het luisteren. Mijn naam was Bart Mataar en zeg je heel graag tot volgende week.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision & Sound.

Een plaats omhoog naar nummer 11 en daarmee op het randje van de top 10. Stella Lefty en Boston. Hallo, hartelijk welkom alle luisteraars van Radio Nashville. Jullie horen Hits van the Heartland elke zaterdagmorgen tussen 10 en 12. Hits from the Heartland, the best in new country. Hier is John Pardy, pas gescheiden, maar wel met een hit. Hier is Boots Off.

Een nieuw countryplaat van meer dan 20 jaar geleden. En deze plaat voldoet net aan het criterium uit september 2006. Daryl Worley en I Just Got Back From A War. Hits from the Heartland, the best in new country. 2 uur lang met dit programma. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Snel stijgend op het ogenblik is deze. De nieuwe van Corey Kent heet Empty Words.

De onbetwiste country zomerhit van 2026. Ella Langley samen met Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore. In Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Het is van de Heartland met Tyler Nance en Keith

From the state of Washington in the Pacific Northwest, de zanger met Nederlandse voorouders, Zach Taub en South of Sanity. Hij gaat 4 plaatsen omhoog naar nummer 15. En het interview dat ik met hem had, staat nog steeds te lezen op de site van newcountry.nl. Hits from the Heartland, the best in new country. Het samenwerkingsverband tussen Charles Wesley Godwin, featuring Luke Combs, en Better That Way.

Nummer 1 country airplay voor Jordan Davis uit 2024 en Tucson Too Late. En de recurrents komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is nieuwkomer Jacob Hackworth en What Took You So Long?

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zanger wiens opa optrad bij de Louisiana Hayride, een traditionele country show. Na een optreden in Arlington, Texas, werd hij door een fan overgehaald om mee te doen aan de tv-talentenjacht Nashville Star. Hij deed auditie in Houston en won in 2006. Aan het begin van zijn carrière had hij al 150 snabbels per jaar. Van de singles die hij tot nu toe uitbracht, kwamen er 3 op nummer 1.
0: Deze week Spotlight on...
1: Chris Young.

Spotlight on Chris Young. Je hoorde drie hits van deze uit Murfreesboro, Tennessee, afkomstige zanger. Getting You Home, oftewel de Black Dress Song, Tomorrow and I Can Take It From There. Snel stijgend op het ogenblik is deze, het duet van Lainey Wilson samen met John Mayer en Phone Keys Wallets.

0: For the first time on Dutch Radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Tucker Wetmore. Het is de opvolger van zijn nummer 1 hit 321. En je hoorde Who Told You That. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En we hebben ook nog een mooie primeur voor je. Blijf erbij, we gaan het uur uit met Cody Johnson en Horseback.
1: He's a ranch hand in a pinch, man. Hotter than the red on the cattle brand. Cause she's a gold digger with a quick trigger. A cast iron skillet swinging lid flipper. Now he's a double wide on the county line.

Zijn vader was bassist in de voorloper van de Byrds, Nashville West. Hij heet Steven Stiles, hij komt uit California. En Whiskey and Vinyl is deze week de Mighty Roadroller.

Tweede uur hits van de Heartland met straks de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Nog veel meer moois en natuurlijk een primeur ook dit tweede uur. We gaan de tweede uur van start met Coway.

0: Twee plaatsen omhoog en nieuw in de top 30. De nieuwe single van Chase Matthew heet Holding It Down. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com.
1: Hi, this is Casey Musgraves and you're listening to Hits from the Heartland with Camille Janssen.

stevige country rock van Erik Lindeman. Hij komt uit Beverwijk. En Eye on the Road stond deze week centraal in de Dutch Barn. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Hier is Hudson Westbrook en Paint It You Pretty.

Kevin Power samen met Shaboozy in Hits from the Heartland en Move On. Dit is de grootste breakout deze week. Hij stijgt maar liefst 21 plaatsen in de Billboard Country Airplay chart. Dit is Ella Langley en Loving Life Again. See?

Gavin Adcock, een hit van The Heartland. Het is de opvolger van zijn hit Never Call Again en heet Wannabe. Dit is een van de regional breakouts. De plaat krijgt extra aandacht op de radiostations rondom Nashville. Het is James Temelkov en Cowgirl at Heart.

country airplay voor Conor Smith uit 2024 en Creek Will Rise. Hits from the Heartland, the best in new country, blijven staan op nummer 2 deze week. Hier is Morgan Wallen.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met één nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Beautiful Things van Megan Maroney eruit is. Vorige week 4, deze week 10. Rocky Mountain Low van Corey Kent en Co. Wetzel. En nieuw de top 10 van 11 naar 9. Carry On en Kenny Chesney. Een plaats omhoog van 9 naar 8. Woman van Kane Brown. En de grootste stijger binnen de top 10 is Taylor Swift. I Knew It, I Knew You van 10 naar 7. Vorige week 8, deze week 6. Twee plaatsen omhoog voor Chevy Silverado, Bailey Zimmerman en George Ross, zijn ex nummer 1, gaat toch nog weer een plaats omhoog van 6 naar 5. Van 5 naar 4, een plaats omhoog, Luke Combs, Be By You. En de top 3 is ongewijzigd gebleven. Op 3, I Can't Love You Anymore van Ella Langley en Morgan Wallen. Je hoorde de plaats zojuist op nummer 2, Don't We van Morgan Wallen. En dat betekent nog steeds op nummer 1. Voor de derde achtereenvolgende week, Don't Tell On Me en Jason Aldean.

For the first time on Dutch Radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Luke Combs en Rethink Some Things. Hits from the Heartland, the best in new country op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Hier is Kane Brown en Woman.

Say so. Dan Smyers en Shay Mooney, een plaats omhoog naar nummer 19 deze week met Say So. Dit is de grootste stijger binnen de top 10. Hier is Taylor Swift.

Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. En There You Have Them. Jouw hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen 2 uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 1 Country Airplay hit van Luke Bryan. And Love You, Miss You, Mean It. Groetjes, hoi. We

0: De nationale zaterdagmiddag gebeurtenis.
1: Let op! 40.
2: Ga je mee terug in de tijd?
1: Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.

0: Ja, we zijn meteen goed begonnen in de top 40 toen van 24 juli 1999 met een nieuwe binnenkomer op nummer 40, Bailamos van Enrique Iglesias. En dan gaan we meteen door naar de tweede nieuwe binnenkomer in de top 40 toen op nummer 29, Everything is Everything van Lauryn Hill.
1: Nummer 39.

0: Baby Wants to Ride van Henny. Op 38 was dat. Komen ze 33, 5 plaatsjes naar beneden en 3 weken genoteerd. En dan gaan we door naar nummer 37. Komt van 32, 5 plaatsjes naar beneden. Open Your Eyes van Quanah Apes.
1: Nummer 37.

0: Get Down. Avondkaarten van 35 naar 36 na 3 weken notering. Oftewel 1 plaatsje naar beneden. En dan gaan we door naar nummer 35. Die komt van 25. 10 plaatsen gezakt, maar liefst. Puik idee beladen van Normaal en Jantje Smit.
1: Nummer 35.

0: Die tv-show toen in de haven van Volendam. Kijk, dat was Ikke. Ikke was helemaal lam. En hier, dat is BZN, toen ik met Annie voor dat Carola kwam.
1: Benny en die blonde

0: nationale zaterdagmiddag gebeurtenis.
1: Top 40.
2: De Net Top 40. Blijf dagelijks op de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
1: Top 40.

Skip You Believe en van Sasha na 19 weken notering van 28 naar 34 gezakt, oftewel 6 plaatsen naar beneden. Dan gaan we door naar nummer 33, die komt van 26, Sweet Like Chocolate van Janks en Bigfoot, autoramschijf en staat 5 weken genoteerd. 33.

0: Extints met zoete inval, stationair op 30 na 2 weken notering. Dat het een Nederlandse productie is, nou, dat mag duidelijk wezen, dat was een beetje het geluid van toen. We zijn bijna aan het einde van het eerste uur gekomen en natuurlijk fijn dat u luistert. Maar we hopen natuurlijk dat u ook blijft luisteren in de volgende 2 uren. Dus tot straks in ieder geval, maar gaan we eerst even nog nummer 29 voor u draaien. En dat is Never Nooit Meer van Corden en Replay na 14 weken notering van 21 naar 29.
1: 29!

0: Let's go to the party! Poco Logo Gang hoorde zojuist naar 8 weken notering van 24 naar 28 gezakt, oftewel 4 plaatsen naar beneden. En zijn we toe aan de derde nieuwe binnenkomer in de top 40 toen van 24 juli 1999. En dan wel op 27, We Don't Live Too Long van Deante.
1: Nummer 27. Nieuw.

Ribbon La Vida Loca. Ricky Martin na 10 weken notering. Autoalarmschijf van 22 naar 24. Oftewel twee plaatsjes naar beneden. En dan gaan we door naar nummer 23. En die komt van 11 tot 12 plaatsen gezakt. Best Friend van Toybox. Na 11 weken notering. 23.

0: Dat is wel zo'n nummer waarvan ben jij gedenkt van, hè? 1999, jawel, 1999. Mijn houten hart van de Puma's was dat. Na 2 weken notering van 23 naar 22, oftewel 1 plaatsje omhoog. Zo doen we natuurlijk een overzicht van de nummer 30 tot en met 21. Maar dan moeten we wel eerst 21 draaien. En dat is de 4e nieuwe binnenkomer in de top 40 toen van 24 juli 1999. Blue Dabadi van Eiffel 65. Hey!
1: 21.
2: Nieuw.

0: De top 40 met een overzicht van de nummers 30 tot en met 21.
1: Nummer 30. Zo funky dat zelfs Giel Montagne erop zou willen chillen.
2: Yo, het is direct een zoete inval. Pascal, kom binnen, nu kan het pas echt beginnen. Sommigen denken misschien van mij te kunnen winnen, maar...

0: Top 40. Over de gehele wereld erkend als de enige echte Nederlandse hitparade.
1: Ja, en zo zijn we de top 20 binnengerold van de top 40 toen. 35e jaargang, nummer 30 van 24 juli 1999. En dat was op 20, komend van 18, I Want It That Way van de Backstreet Boys na 12 weken notering. Dan gaan we door naar nummer 19, maar dan moet ik eerst even een anekdote over vertellen. Want in die periode dat dit een hit was, was ik in Miami, Florida, samen met mijn liefstallige wederhelft. En dan vond ik het wel heel, heel apart dat je dan de Venga Boys hoorde. Jawel, de Venga Boys, we're going to Ibiza in Miami. Jawel, waar gebeurt het verhaal? Doet het er wat toe? Nee, helemaal niks. We gaan gauw luisteren. Op 19, komend van 15, vier plaatsjes naar beneden. We're going to Ibiza van de Venga Boys, autoalarmschijf en 18 weken genoteerd.
2: 19. Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Ja, dat was de klapper van de week. Bills, Bills, Bills, Destiny Child, Autoramschijf, binnengekomen met superstip op nummer 18. En dan gaan we door naar nummer 17. Komt van 20, 3 plaatsjes omhoog, met stip gestegen. Hate Me Now, Nash featuring Puff Daddy, na 4 weken notering.
1: Nummer 17.

0: Turnaround van Fats and Small. Na 7 weken notering zijn ze gezakt van 14 naar 16. 2 plaatsjes naar beneden. We zijn bijna aan het einde van het tweede uur alweer. Ja, de tijd vliegt voorbij. We zijn natuurlijk hartstikke blij dat u luistert. Maar we hopen natuurlijk dat u ook blijft luisteren in de Uur van de Waarheid. En dat is zo direct naar de mededelingen. Maar dan moeten we eerst nog nummer 15 draaien. En die komt van 13, 2 plaatsjes naar beneden. Iris van de Coco Dolls. Autoalarmschijf. En staat 8 weken genoteerd.
1: Nummer 15.

welkom terug in het uur van de waarheid van de top 40 toen 35e jaargang nummer 30, 24 juli 1999. En u hoorde ze juist op nummer 14, komend van 12, Denzel Queen van Beanie Man featuring C. Frank. Na 5 weken notering. En dan gaan we door naar nummer 13 en die is met stip gestegen. Die komt van 19, Tell Me It's Real van KCI en JoJo. 13.

Ja, ze zegt het zo prettig. Kiss Me, Sixpence, None the Richer. Na 6 weken notering van 17 en na 12 gestegen met stip. 5 plaatsjes omhoog. Zodra ik doen we natuurlijk weer even een overzicht van de nummer 20 tot en met 11. Maar ja, dan moeten we natuurlijk wel even nummer 11 draaien. En die komt van 9, 2 plaatsjes naar beneden. Mamma Mia, van 18 na 6 weken notering.

0: En met King of My Castle van What I Do Project zijn we beland in de top 10 van de top 40 toen 35 jaar nummer 30, 24 juli 1999. En ja, op 10 zei ik en ik kwam van 7, 3 plaatsen naar beneden na 10 weken notering. En dan gaan we snel door naar de nummer 9 en die komt van 8. Beautiful Stranger van Madonna, Autoalarm schrijf en 5 weken genoteerd.
1: Nummer 9.

0: Ja, ik heb eigenlijk nooit geweten dat het een Nederlandse notering was voor een Nederlandse hit. City to City, na 3 weken notering van The Road Ahead, van 10 naar 8 gestegen met stip. En dan gaan we door naar nummer 7. Ook tevens met stip gestegen van 16 naar nummer 7. Two Times van Anne Lee, autoruimschijf en 2 weken genoteerd.
1: Nummer 7.

40. Blijf dagelijks op de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.

0: Whatever.
1: That don't impress me. Ja, dat is hetgeen wat ik altijd zeg. That don't impress me much. Shania Twain. Na 8 weken notering Autoland schrijft van 5 naar 6 gezakt. En dan gaan we door naar nummer 5. Die komt van 4. Wild Wild West van Will Smith. Na 4 weken notering.
2: Nummer 5.

0: Ja, dat was Britney Spears, laten we zeggen, in haar goede tijd nog. Sometimes, oud-alarmschijf, 6 weken genoteerd en van 2 naar 4 gezakt. En zo zijn we beland aan de top 3. Jawel, de top 3 van de top 40 toen. 35e jaargang, nummer 39 van 24 juli 1999. En de nummer 3 komt van 6. 3 plaatsen omhoog met stip gezegen. My Love is Your Love van Whitney Houston. Na 3 weken notering.
1: Nummer 3.

0: top 40.
1: Ja, zojuist hoorde een overzicht van de top 10. En zoals te doen gebruikt, doe ik even een overzicht van de top 40. Toen 35 jaar nummer 30 van 24 juli 1999. Deze week hadden we 5 nieuwe binnenkomers. En de eerste nieuwe binnenkomer kwam op 40 bij Labos, Enrique Iglesias. En op 39 vonden we de tweede nieuwe binnenkomer, Everything is Everything van Laurel Hill. En de derde nieuwe binnenkomer was op 27, We Don't Live Too Long van Deante. En op 21, Blue Dada Badie van Evel 65. En de klapper van de week vonden we terug op nummer 18. Met Superstip binnengekomen. Bills, Destiny Child. Met een overzichtje van de top 10. Op 10 komend van 7, Kings of My Castle van What I Do Project. En op 9 komend van 8, Beautiful Stranger van Madonna. En op 8 komend van 10, The Road Ahead van City to City. En op 7 komend van 16, Two Times van Ann Lee. En op 6 komend van 5, That Don't Impress Me Much van Shanana Twain. En op 5 komend van 4, World Wide West van Will Smith. En op 4 komend van 2, Sometimes Britney Spears. En op 3 komend van 6, My Love Is Your Love van Whitney Houston. En op 2, komend van 1, If You Had My Love van Jennifer Lopez. En de nummer 1 van deze week van 24 juli 1999 is Mambo nummer 5 van Lou Beka. Voor mij wordt het tijd te gaan. Luister nog even door natuurlijk naar de nummer 1. Maar tot de volgende keer.
2: Dit is de top 40.
3: Nummer 1.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: trumpet. Mambo number 5.
1: De top 40. De eerste. De beste.
2: We'll see you next time. Yeah, unless I get lucky and break a leg.
3: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.

harte welkom in een nieuwe aflevering van Music Power op jouw favoriete radio. Hallo, mijn naam is Mark van Dam en de komende twee uur ga ik je lekker vergezellen van de best hits met de spotlights. En ook een mix natuurlijk en lekkere goede muziek van nu aan toe. Welkom, we begonnen met Laura Tesoro, haar nieuwe single. En dat heette Plastic Paradise. Fijn dat u erbij bent, zo dadelijk de Jacksons met K.

En voor de mensen die pas inschakelen, van harte welkom op jouw favoriete radio. Dit is Music Power met Mark Van Dam. De nieuwe single van Willy Sommers hoorde u met De Eerste Keer. En ik heb voor jou een lekkere popcorn classic klaarstaan uit 66. Zo dadelijk Billy Stewart met Summertime, gevolgd door een nieuw hit van de Rondé en Oh My God.

zaakjes zijn we toe aan onze spotlight. Maar eerst een hit van Champagne. Die kennen we nog van die grote hits. How About Us? Dit is een ander nummer. Rock and Roll Star.

0: De spotlight voor deze week stond op naam van Isabella A. Het begon allemaal met Hey Lekker Beest. En de nieuwste draaide ook Smeek Maar Niet Om Mij. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe spotlight op je favoriete radio. Hey, tijd voor een zomerplaat. Hier is Sabrina met Boys.
1: Pas op. Hier is weer een Music Power zomerhit.

0: Your number one music station, right here.
1: En dan nu dan Bring Me Down, het negende en laatste nummer van het album Discovery uit 79 van de Engelse rockband The Electric Light Orchestra. Het is een hoogst genoteerde in de Verenigde Staten.

uit de jaren 2000. ATC was dat nog eventjes met Around the World. La la la la. We hebben voor jou klaarstaan een hit uit de jaren 70. Deze dame is bekend geworden samen met Midlife Paradise bij The Desperate Light. Ja, het is Elle Forey. Maar nu op de solotour. We gaan draaien What's the Matter Baby.

Zo, beste vrienden, we gaan naar het einde van deel 1 van Music Power. Ik heb nog twee nummers voor jou. Zo dadelijk, een hit uit 87 toen het nog in het leger was. Ik weet het goed, het werd grijs gedraaid. Taylor Dane met Tell It To My Heart. Maar eerst die Orchestra Maneuvers in the Dark. OMD met Electricity.

daar zijn we dan weer met deel 2 van Music Power. Van harte welkom. En dit op jouw favoriete radiostation natuurlijk. We begonnen met de surfers. Een geweldige zomerplaat. En windsurfing. Wat kan je al verwachten? Straks ook de mix. Goeie oude en nieuwe hits natuurlijk. En van muziek onder andere van Camille, Backstreet Boys, Bonnie en Niels de Stadsvader. Maar we beginnen met... Aha! Dit is The Sun Always Shines on TV.

Ze heeft haar circustent weer opgesteld in Oostende en zijn maar liefst 50.000 tickets verkocht. 50.000, weet je wat dat is voor Camille? Dat was de nieuwe single, Nu Dat Je Weg Bent. We gaan eventjes leuke muziek draaien. Dat doen we met de Backstreet Boys. Bye bye, Camille. Dit is Get.

Zo dadelijk een mix, maar nu eerst All Right Now, een nummer van de Engelse rockband Free, uitgebracht op een derde studioalbum Fire and Waters uit 1970.

hoorde de nieuwe single van Niels de Stadsbader hier met Vuur en Vlam. Tijd voor Richard Marx, die we kennen van Right Here Waiting. Maar dit is Angelia.

0: Ziezo, dat was het dan weer. Music Power is ten einde. Ik hoop dat je een beetje hebt genoten van de muziekkeuze. En ik bedank je voor het luisteren. Blijf luisteren. Er komen heel wat leuke DJ's en muziek voorbij op dit radiostation zo dadelijk. Ik ben er weer volgende week met een nieuwe aflevering van dit radioprogramma. En je krijgt van mij nog Philip Robrecht met Maggie. En een zomerplaat van Paradiso. En dat is natuurlijk Bailando. Tot de volgende. Bedankt voor het luisteren.
1: Zet je radio maar harder. Dan luistert iedereen gezellig mee. Hey.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Een heel hartelijk welkom bij de zomerconnectie tussen muziekgeneraties. Weer of geen weer, wij draaien hier zomerse muziek met Sun.

Zomerse ritme hoor je terug in de nummers van De Connectie. Of Summer in de titel, dat kan ook. We draaiden Cui Hastings van Becky G en Manuel Turizo. En daarvoor hoorde je de Motels en Suddenly Last Summer. En deze Motels, ja, dat was een Amerikaanse new wave band die overigens nog steeds bestaan. Die vooral bekend zijn geworden van de singles Only the Lonely en Suddenly Last Summer. Ja, die andere titels zijn wel interessant. Die zou je even kunnen opzoeken. Ook Total Control was nog een nummer van hun en Danger. En Martha Davis, de liedzangeres, richtte in 1998 een nieuwe versie op van de band. Ze heette toen de Motels featuring Martha Davis. Ze toerde onder die naam met verschillende muzikanten. Maar sinds 2013 heette ze Martha Davis en de Motels. En reken maar op dat ze dit nummer spelen. Suddenly Last Summer, omdat het zo'n lekker zomersnummer is. En ook nog hun grootste hit.

3 in a row en de zomerconnectie tussen muziekgeneraties. Wij draaiden Zoet Zout Zuur, muziek die je kan verstaan van Robert van Hemert. Daarna Somewhere, Somewhere in the Summertime van de Simple Minds en zojuist Sundown en Gordon Lightfoot. En deze single van de Simple Minds, ja, Schotse band, doen we het uitgebracht op een album New Gold Dream. Dat was in 1982. In november van dat jaar was dat. En dat is best raar voor een soort van zomernummer, toch? Het is geschreven door de gehele band en geproduceerd door Pete Walsh. Het nummer ligt binnen het genre New Wave, maar heeft toch een ander effect dan de twee voorgaande singles van dat album. Dat waren Promise You a Miracle en Glittering Prize. En in een interview vertelt zanger Jim Kerr over het nummer. Ik denk dat het schrijfwerk van Somewhere, Somewhere in the Summertime het gevoel geeft dat we gearriveerd waren en dat we een soort van volwassenheid hadden bereikt.

moet wat. Als je al een tijdje in de vergetelheid bent geraakt, maar grote hits hebt gehad in de jaren 80, dan reik je naar een nummer wat iedereen kent. En dat was Horse With No Name. We hoorden Limahl, de zanger van Katja Gugu. En die ken je weer van The Big Apple. En die hele grote hit die ze scoorde, waarvan ik... Too Shy. Ik moest even heel ver nadenken in mijn geheugen. En het origineel was natuurlijk van America. De single was afkomstig van het debuutalbum America uit 1971. En het werd voor het eerst een hit in Europa en in Rusland. Ja, in 72 volgde pas de VS. En op het debuutalbum stond in eerste instantie niet het nummer. Maar op advies van de producer werd besloten het nummer alsnog toe te voegen. Het zou in eerste instantie trouwens Desert Song gaan heten. Maar dit werd later aangepast.

spieker smelten bij zoveel zomerse hits achter elkaar. In elk nummer zit een zomerstintje. Of in de titel, of in het ritme. Billy Dans, We draaiden eiland. Paris Latino van Bandolero, wat ooit hun eerste en enige hit was in 1983. En At The Beach in Every Life. En dat was Gigi Perez. Ze heet bijna echt zo. Is een Amerikaans singer-songwriter. Ze ging voor het eerst viraal in 2021 op TikTok met haar nummers Celine en Sometimes. Hierdoor kreeg ze een contract bij Interscope Records, waarbij ze in 2023 de EP How To Catch A Falling Knife uitbracht. En na het verlaten van dat label bracht ze het nummer Sailor Song uit, dat hoge ogen gooide in Amerika. En ook in Nederland en België had ze daar een dikke hit mee.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Een heel hartelijk welkom bij dit radioprogramma wat in het teken staat van de zomerhits met een zomersritme of met lekkere zomerse termen in de titel. Dit is de zomercommissie.

0: Het zijn weer twee starttracks in de connectie om van te genieten. We draaiden Kaylee Hughes en Sunshine and Rain. En daarvoor Don Henley en The Boys of Summer. En deze Don Henley heeft meerdere solo hits gehad, waaronder The New York Minute. En als je verder wilt zoeken, kom je op Dirty Laundry en The End of Innocence. Maar hij is natuurlijk vooral bekend als drummer en een van de leadzangers van de Amerikaanse band The Eagles.
1: Let's go! Connectie!
0: Waar hij ook verschillende hits zong, onder andere Hotel California, Witchy Woman, One of These Nights, Desperado, Love on the Fast Lane en The Long.

0: Dance in the Sunlight, Lost Frequencies with Bandit. En daarvoor Dolce Vita, Ryan Paris en Lila van Claude. En deze Ryan Paris, ja, is een pseudoniem voor Fabio Roschioli. Hij is een Italiaans acteur en zanger. En hij heeft een klein rolletje gespeeld in de film Once Upon a Time in America. America, moet ik dan natuurlijk zeggen. Hij begon een nieuw wavegroep, maar deze ging al snel uit elkaar omdat enkele leden in dienst moesten. Zijn eerste solo hit, die we net voor je draaiden, werd een internationale en bereikte in veel landen, waaronder in de zomer van 1983 in Nederland en België de nummer 1 positie. En dat ondanks dat aanvankelijk geen enkele platenmaatschappij de plaat wilde uitbrengen. Hierna scoorde hij nog enkele hits in de Zuid-Europese landen, maar niet meer bij ons. Totdat in 1990 Dolce Vita opnieuw werd uitgebracht en een bescheiden hitje opnieuw werd. En in datzelfde jaar werd het geremixed door onze eigen Ben Liebrand. En in 2021 dan nog stak hij weer even de kop op. Omdat er een reclamecampagne werd gestart door KPN. Waar een gedeelte van Dolce Vita werd gespeeld.
1: Voor Sisto Fimbo.
2: Woo! Come on!
3: Oké. Okay.
4: De Connectie.
5: De Connectie Collectie.
6: Connectie Collectie.

zou zomaar kunnen zijn dat dit een van die nummers is die je helemaal vergeten bent. Maar als je hem hoort, dan ligt hij nog zo vers in het geheugen. En toch is die uit 1983. We draaiden Barry Biggs en Love Come Down. En daarvoor When the Sun Come Down van Rio. En dat was de Double Trouble in de titel vandaag in deze zomerconnectie. En daarvoor draaien we trouwens in de connectie-collectie Everybody Loves van David Byrne en het Ghost Train Orchestra. En die ken je nog van The Talking Heads. Het was de liedzanger die nog steeds muziek maakte. En daarom staat hij met een gouden randje genoteerd in de connectie-collectie. En deze Barry Biggs, ja, die werkte aanvankelijk als technicus bij de Jamaicaanse radio. En midden jaren 60 had hij al zijn eerste hit. Ja, het was die harmoniezanger geworden in een koor. En als achtergrondzanger deed hij dat. En na enkele optredens met een aantal bands, The Crystal Lights en The Astronauts, werd hij liedzanger van Byron Lee en The Dragonairs. En in 1968 probeerde hij het als eerst met een solo single. En dat is begonnen met de door Harry J. Johnson geproduceerde coverversie van My Sharia Moore van Stevie Wonder, die in 1970 werd uitgebracht. En toen heette hij nog Barrington Biggs. Later werd dat Barry. Met de song One Bad Apple van de Jackson 5 volgde de tweede hit. En zo heeft hij een aantal solo hits gehad en is het best een groot artiest geworden, ondanks dat hij bij ons een beetje onder de radar is gebleven.

0: Je kan je dit nummer vast herinneren in een zonnige bestemming ergens in Zuid-Europa. Of elders waar de zon schijnt en dat je achterop een banaan zat achter een speedboot of in een speedboot of op het strand. En het kwam uit een of andere speaker. Want wat een heerlijk nummer is dat en wat doet dat je vereenzelvigen met de zomer. We draaiden Inna en Hot en daarvoor Fotonovella terug in de tijd naar de jaren 80 met Ivan. En daarvoor Missus Hou van Thomas Acta, Rolf Sanchez en Kraantje Papi. Maar deze dame, deze Inna, die heeft een hele moeilijke naam. Want ze heet eigenlijk Elena Alexandra Apostelione, zoiets. Ze komt uit Roemenië en ze zingt vooral electropop en eurodance nummers. En ze was al erg bekend in Roemenië en later ook in Bulgarije. Maar in 2009 dan brak ze mede dankzij deze hit door in West-Europa. En in Roemenië, Bulgarije, Spanje, Griekenland en Turkije had ze een dikke nummer 1 in te pakken. En bij ons in de buurt kwam dat tot nummer 2. Dus ook gewoon een hele grote. De opvolger trouwens van dit nummer, mocht je daarin geïnteresseerd zijn, heet Deja Vu.
1: In Memoriam, een footprint in de muziekhistorie.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision & Sound.

Attentie reizigers van het programma, de muzikale tijdmachine. Het programma vertrekt over enkele momenten van perron 5. En uw reisleider is Bart van der Heijden.

0: welkom bij de muzikale tijdmachine van deze week. Het is dinsdagavond, het is 7 uur. Het is 28 januari van het jaar 2020. Het is alweer bijna februari. Er zit alweer 1/12 van dit jaar erop, lieve mensen. Je bent live verbonden met Studio 5 in Den Haag. Met de muzikale tijdreis. 2 uur lang en mijn naam is Bart van der Heuvel. Ik heb weer een programma helemaal tjokkie vol met items voor je staan. Dus dat ben je gewend, dat weet ik. Dus die gaan we eens eventjes lekker laten horen. Je weet, we reizen per, hoe heet zo'n ding ook weer? Goed zo, per trein. En je weet, opa is onze machinist. Oma zorgt voor de koffie. En zorgt natuurlijk ook dat er een lekkere roze koek op een schoteltje met een vorkje naast en klaar staat voor je. We openen de muzikale tijdmachine deze week met de band van de week. En voor deze week is het Harold Melvin samen met zijn Blue Notes en het nummer Satisfaction Guaranteed. Ja, je krijgt hier gewoon het bewijs dat we zalige muziek voor je draaien, zomaar zeggen. We beginnen dadelijk met de Rollator Hits en als eerste gaan we dan heerlijk de jaren 70 in voor je. Ik heb klaarstaan ABBA en Carly Simon. Later in het eerste uur van deze treinreis, zomaar zeggen, gaan we naar de 80's toe. Komen we de Rocksteady Crew tegen en Murray Heads. We duiken de tipparade in. Maar ja, dat is wel iets van 40 jaar geleden, moet ik zeggen hoor. Ja, zeer zeker, zeer zeker. Dan hoor je namelijk de alarmschijf. Deze week is die van Queen. We gaan de top 40 in. Ook van 40 jaar geleden. Dan horen we een band genaamd M. En daarna ga je gewoon weer lekker naar 2020. En heb ik Celine Gomez voor je. Met een zalig top 40 nummer van vandaag. Precies. Ik heb ook nog een album erbij staan. Die is deze week ook 40 geworden. Hij is van Lou Rawls. Draagt de titel Sit Down and Talk to Me. Ik zie die Beatles er al weer bij staan. Jawel. Voor we trouwens verder gaan, even een huishoudelijke mededeling, zoals dat heet. Als jij volgende week dinsdag, als jij in dit programma niet op deze dinsdagavond meeluistert, dan luister je, zo moet ik het zeggen, naar een opgenomen versie van dit programma. Er zijn een aantal stations die gaan daar mee stoppen omdat ik mijn programma's volledig live ga doen. Dus hoor je mij vanaf volgende week niet uit het radiostation waar je nu naar luistert? Kijk even op mijn Facebookpagina en dan kun je zien welke stations er wel live mee streamen. Maar je weet natuurlijk ook dat aan het einde van de week staat het gewoon allemaal weer netjes op Mixcloud. Dus mocht je het missen, je kan het eigenlijk niet missen. Gemeen aan de muziek? Ja, gaan we doen. De Rollator Hits, ik zei het net. We beginnen met ABBA en Honey, Honey. En daarvoor reizen we naar het jaar. Dat is een goede vraag, zeg. Iets met een 1, iets met een 9, zie ik. Ik moet een bril erbij pakken. 7.
1: 1974.
0: Dat is wel helemaal duidelijk. Hey, veel plezier bij de muzikale tijdmachine.

0: taking you back in time to the 70s.
1: ...1977.

0: waren met de muzikale tijdmachine in het jaar 1977. Je hoorde Carly Simon met haar Nobody Does It Better. Dat is tevens de titeltrack van de James Bond film met de titel The Spy Who Loved Me. En dit was de 10e James Bond film overigens en de 3e keer met de heer Roger Moore in de hoofdrol.
1: Sorry Bart, ik onderbreek je even. Het item. Welk nummer heeft volgens jou de mooiste intro staat klaar?
0: Nou, dan gaan we daar even aan beginnen.
1: Wat is de naam van de band?
0: Roxy Music.
1: Wat is de titel van het nummer?
0: Both Ends Burning.
1: Voor wie draaien we dit nummer?
0: Oh, voor Theo Timmer.
1: Mooi, nu nog even het jaartal.
0: Het is 1975.
1: Zo Bart, als je nu nog even op start klikt, kunnen we gaan luisteren.
0: Ja. Nou weet ik dat ik nog wel verder met je kan praten. En je geeft toch geen antwoord. Hey, tot volgende week dan.

0: 1964.
1: Million Seller. Yeah.

0: Daar gaan ze, de Beatles. Met het nummer Things We Said Today. Dat vind je op het album A Hard Day's Night. En daarmee staan we met de muzikale tijdmachine. In het jaar 1964. Ik zeg even goedenavond tegen Hugo. Hugo Smits. Ja, sorry. Een programma maakt hij met Disco en Soul. Donderdagavond. Zoek hem op, zalig. Nico, ook een hele goede avond. Lekker rock and roll mens, dus de Beatles vond hij wel lekker. En Luc Jansen, die staat ongetwijfeld weer in de keuken af te wassen samen met zijn vrouw. Dat doet hij ook op de woensdagavond. Goed. Ga verder met het programma. Ja, dat weet ik. Ik ga er alweer mee door. We gaan naar het jaar 1980. Waarom ook niet? Dit programma heette gewoon de muzikale tijdmachine. Kan allemaal. Je hoort de nummer 1 uit de tipparade. Hoe heet dat ook alweer?
1: Let op, buren en oren dicht. Hier komt Veronica's alarmschijf.
0: Exact 40 jaar geleden was dit Queen. En het nummer Save Me.

vraagt iemand die waarschijnlijk voor de allereerste keer meeluistert naar de muzikale tijdmachine. Wat die herrie op de achtergrond is. Ik zal het eens naar de voorgrond houden. Lieve mensen, dat is het rijden van een trein. Met een radioprogramma is het de bedoeling dat ik alleen met mijn stem en wat geluiden en jingles en muziek u een illusie presenteer. Deze is het. Wij rijden met z'n allen in een trein. On the road to nowhere, wou ik zeggen. Nee, dat gaan we niet doen. Geen idee waar we zijn. We zijn het Voorburg langs geweest, want ik zag Willem van Rijn zwaaien. Dus daar zijn we al voorbij. Ik geloof dat we naar Groningen gaan. Geen idee trouwens. Maar dan weet je dat ook, hoe dat in elkaar staat. Verder met het programma. Ja, we gaan verder. We blijven in het jaar 1980, want we gaan een nummer draaien uit de Nederlandse...

0: deze week?
1: Nieuw.
2: Vinden we op
3: nummer 28.
2: Het nummer getiteld Moonlight en Moonzak. Zo schrijf je het ook exact met ZAK op het eind. Van de formatie M. Het stond in de Vaderlandse top 40 van week 5 tot week 11, dus totaal 7 weken. Met als hoogste notering, waarbij je nummer 12, nee, niet echt een spetter van een hit, mag ik wel eventjes zeggen, jammer genoeg. Daar stond het 2 weken geparkeerd. Maar ja, blijft wel een lekker nummer, toch? Zet die trein uit.
1: Ja, doe ik.

0: Je luistert naar De Muzikale Tijdmachine. Dit programma hoor je elke week live op de dinsdagavond van 7 tot 9. De samenstelling en presentatie is in handen van Bart van der Heuvel. Reageren op dit programma kan altijd via Facebook onder Bart van der Heuvel. Mijn naam is Marcus en ik wens u verder veel luisterplezier bij Bart.
1: ...2020.

0: uit de Nederlandse top 40 van vandaag hoorde je Celine Gomez met het nummer Rare. Nou, ik vind het niet zo rare, dit nummer. Klinkt best lekker, maar hey, wie ben ik? Het zijn jouw oren die hier het laatste oordeel hebben. Juist. Tijd voor het Rollator Hits blokje waarbij we lekker de jaren 80 ingaan voor je. We starten met de Rocksteady Crew. Met hun haakje openen, hey you, haakje sluiten, Rocksteady Crew. En daarvoor reizen we naar het jaar. Vertel het ons maar.
1: 1983.
0: Dat is toch wel handig als je telkens de weg kwijt bent.

0: De muzikale tijdmachine was in het jaar 1984. Je hoorde Murray Head met het nummer One Night in Bangkok. Hier hoort eigenlijk een verhaal bij. Maar, there is always a but, you know. Dat hoor je pas morgen als je luistert naar het programma Let's Go Back to the 70s van 7 tot 8. Hier ook bij deze stations waar je de programma's lekker live hoort. Tijd voor dit.
1: Langspeelplaat van de week.
0: Je hebt helemaal ongelijk. Nee, gelijk. Bult. Hey, het album dat deze week 40 is geworden. Ik zei het al in de opening. Titel is Sit Down and Talk to Me. En de artiest, ja, dat is Lou Rawls. Het album bevat 8 nummers en heeft een totale speelduur van 37 minuten en 22 seconden. Van het album kwamen totaal 3 singles. Dat zijn Ain't That Loving You, haakje openen, For More Reasons Than One, haakje sluiten. Sit Down and Talk to Me, precies de titeltrack. En You're My Blessing. Voor het eerste uur van deze muzikale tijdreis heb ik gekozen voor het openingsnummer met de titel One Day Soon You'll Need Me. Ik zeg alvast een soort van een beetje tot zo voor het tweede uur van de muzikale tijdmachine. En hier is Mr. Lou Rawls.
2: ...1980.

0: geen idee wie die muziek uitzoekt voor dit programma. Absoluut niet. Ja, kijk eens. Nog 2 minuten op de klok. Nou ja, ik klik maar wat aan. Precies, klik maar wat aan.
1: Ja. 1978.
0: Klinkt als een plan. Blondie. Ja, prima joh. Kom maar. 1159.

Ik kom jou even vertellen dat je luistert naar de muzikale treinreis. Wacht, dat moet de muzikale tijdmachine zijn. Kijk mij nou, zou ik het helemaal fout zeggen. Goed, oh, en de presentatie van dit programma, dat je trouwens elke dinsdagavond van 7 tot 9 live kan beluisteren. Nou, dat is Bart van de Heuvel. Trouwens, Bart, wat schuift het eigenlijk, zo'n jingeltje inlullen?

0: Een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: You don't have to be crazy to like the musical time machine. Bart will train you. No problem.
3: ...1975.
4: Bart van der Heuvel.
5: Met de hits van toen.
6: Internetradio.
7: Ik vind het hier ook gek. Zo gezellig, hè.

0: Kijk, we maken er gewoon een disco trui van. Zo is het net. Hey, welkom bij het tweede uur van de muzikale tijdmachine van deze week. Het is hier aan deze kant 8 uur. We lopen lekker op tijd, zal ik maar zeggen. Ja, dat is één ding dat mijn moeder nooit geleerd heeft aan me. Ja, precies. Dat is klok kijken. Maar weet je, als je radio maakt, denk ik dat dat ook niet zoveel uitmaakt, toch? Hey, we openen met de band van de week. En je weet het, deze week is het Harold Melvin en de Blue Notes. En je hoorde, ja, Thelma Houston bracht het ook al uit. Het nummer Don't Leave Me This Way. Wat heb ik nog voor je in de tweede uur? Natuurlijk Rolator Hits. Dan ik eerst naar de jaren 90 met Chaka Denus en Diana King. Dan gaan we naar de Zero's toe met John Legend en Scouting for Girls. Ik zie de Rolling Stones erbij staan. We geven Mahalia Jackson aandacht in het item The Rest in Peace Record of the Day. Dus even kijken. Oh, ik heb nog een nummer van dat album van 40 jaar geleden. Sit Down and Talk to Me, inderdaad van Lou Rawls. We hebben er een jarige artiest bij staan. Dat is Pauline Henry. En natuurlijk horen we haar muziek. Maar nu gaan we gewoon weer lekker verder met de Rolator Hits. De jaren 90. Ze staan weer klaar voor je. Chaka Denus, ik zei het net al. Je hoort het nummer Tease Me. En welk jaar? Dat wil je ook nog weten. Jeetje, wat ben je lastig vandaag. Komt-ie. Nou, het is een handvol minuten over 8 en ik heb aan iedere hand 7 vingers, dus dat klopt wel. Oh, yeah. Oh, darling.
1: Mm-hmm. Just floating light.

0: taking you back in time to the 90s.
1: ...1995.

0: Shagai.
1: En daar hadden we gelijk de titel. De artiest, had ik je dat al verteld? Ja, ik geloof het wel, hè. Diana King. En daarmee staan we met de muzikale tijdmachine in het jaar 1995.
2: Ladies and gentlemen, it is time for the Rest in Peace record of the day.
1: Geboren 26 oktober 2011 in New Orleans, Louisiana. Overleden 27 januari 1972 aan de gevolgen van een hartstilstand in Little Company of Mary Hospital in Evergreen Park, Illinois. Haar naam, Mahalia Jackson, bijnaam The Queen of Gospel. Je hoort haar in het nummer I'll Never Turn Back. Mahalia Jackson is 60 jaar geworden.

afdichten van de Rolling Stones met Miss You. Het is tijd om aandacht te geven aan de jarige van deze week. Rustig, rustig, rustig. Oh. Ja, kalm, kalm, kalm, kalm. Ah!

0: Wilt u die latexballonnetjes in de trein wel even opruimen? Ja? En niet naar buiten gooien. We zijn milieuvriendelijk bezig in dit programma. Ik bedoel maar even. Hey, trouwens, ben je zelf jarig? Was dat vandaag, gisteren of ergens in deze week? Zeg ik uiteraard tegen je van harte gefeliciteerd, Flapstaart, en nog vele jaren. In natuurlijk zeer goede gezondheid. Maar je weet, elke week hebben we ook een jarig artiest erbij staan. En die gaan we eens lekker in het zonnetje smijten. Het heeft toch de hele dag geregend, dus dat kan geen kwaad. En voor deze week is het Pauline Henry. Geboren 29 januari 1961. Geboren in Jamaica. Verhuisde op haar 10e naar Engeland. En mag 59 kaarsjes uitblazen. Alsjeblieft, van harte gefeliciteerd. Gaan we direct naar de muziek? Ja, gaan we wel doen. We gaan naar een Schotse band. Waar ze in de jaren 90 deel van uitmaakten. Met de titel Chimps, zei ik, spreek het goed uit? Ik hoop het wel. Corrigeer me maar op Facebook, mag. We gaan naar de grootste hit luisteren. Er schrijven ze ook een cover trouwens van de formatie U2. Met de titel I Still Haven't Found What I'm Looking For. Waar denk je waar ik mee bezig ben? Ja, ballonnetjes opruimen in de trein.
1: ...1990...

0: zoals moeder altijd zei. Zoek en gij zult vinden, jawel. Hé, ik heb nog één rollatorhitsblokje voor je staan. Ik kan er ook niks voor doen. Het hoort nou helemaal in het programma thuis. En daarvoor gaan we naar The Zeros. En je hoort als eerste John Legend met het nummer This Time. En daarvoor reizen we naar het jaar.
1: 2008.

0: Je hoorde uit 2000, Scouting for Girls, met This Ain't a Love Song. Nou, het was volkomen duidelijk. Het is alweer tijd voor dit.
1: Langspeelplaat van de week.
0: Dit, hij reageert niet op ons vandaag. Geef niet, ook aan de leeftijd. De langspeelplaat van de week. Je weet het, 40 is die geworden deze week. De naam van het album is Sit Down and Talk to Me. Hij is van de artiest met de naam Lou Rawls. Ik heb voor het tweede uur gekozen voor de titeltrack van dit album. Een nummer waar werkelijk de Philly sound vanaf straalt. Dus hier, zeg ik gewoon, is Lou Rawls nog een keer.
2: ...1980.

0: 1976.
1: Hi, this is Maurice Gibb from the Bee Gees.
2: Hi, this is Robin Gibb from the Bee Gees.
3: Hi, this is Barry Gibb from the Bee Gees.
4: Ik heb even technische problemen. Het werkt niet allemaal zoals het moet. Mag dat? Bij een live uitzending wel. Eens even wachten tot het erbij staat. Ja. Nou, ik zou zeggen, dans in die trein.

0: mag duidelijk zijn dat je de Bee Gees hoorde. Je hoorde een nummer uit de top 100, samengesteld door de Facebook fanclub. En je hoorde nummer 83, moet even kijken. You Should Be Dancing. Eens even kijken waar... ik hoor gekraak. Dat betekent maar één ding.
1: Bart?
0: Ja?
1: Ik hoop dat ik je niet stoor.
0: Nee, hoor.
1: Maar ik geloof dat het tijd is voor het item. Tijd voor vinyl.
0: Nou, ik was je lekker voor. Ik wist dat je eraan zat te komen, zal ik maar zeggen. Jawel, met gesloten ogen. Eén single uit mijn platenkast voor je gepakt. En vandaag is het Roland Kaiser. Precies, de uitvinder van de broodjes met dezelfde naam. Maar hij kan ook zingen. En zijn vader was Schlager. Geen idee waar het allemaal over gaat, maar het zal wel goed zijn. Het zal wel het plaatje horen. Het nummer wat je zo gaat horen is Santa Maria uit 1980. Dit nummer stond in de Vaderlandse top 40 van week 47 in 1980 tot week 6 in 1981. Totaal 11 weken met als hoogste notering nummer 1. Daar kan ik ook niks aan doen. Je wil natuurlijk weten in welke taal dit plaatje... dat kan ik je ook laten horen. Het is in deze taal.
2: Eine deutsche

0: This stereo recording can also be played with a suitable mono pickup. But please don't try this at home.
1: Ja, ik word een beetje stil aan deze kant. Want for the first time in history dat ik de muzikale tijdmachine maak, heb ik een verzoekje. En je zal het echt niet geloven. Ton Horsten vroeg aan Life is a Minestrone van 10cc. Ik hoorde hem vanmiddag al bij mijn radioneef. Maar hey, ik draai hem van Ton gewoon even hier.
2: Oom Lex, mag ik een muziekgrammofoonplaatje aanvragen?
0: ...1975.

kan er helemaal niks aan doen. We zijn er weer aan het einde gekomen van de muzikale tijdmachine van deze week. Ik zeg hartelijk dank voor het luisteren. Geweldig dat je erbij was. En je weet, die oudere muzikale tijdreizen van mij, die vind je gewoon netjes op een rijtje op Mixcloud. Onder de naam Bart van der Heuvel. Zal ik de eindtune eens draaien? Hé, wat rest mij nog? Je weet het, ik heb je weinig te vertellen. Ik zeg, blijf gezond. Natuurlijk van elkaar. Voor de muzikale tijdmachine graag tot de volgende week. En voor rock'n'roll all over the place. Let's go back to the 70s. Ben ik er morgenavond weer om 6 uur. Hey, mooie avond verder. En joep doei!

0: een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: U luistert naar Weekendkracht Dance Classics met Jan Krijnen. Dance Power.

0: Hier zijn we weer. Het is weer een weekje voorbij. Je luistert weer naar Weekend Club Dance Classics bij ondergetekende Jan Krijnen natuurlijk. En op jouw favoriete station. Daar draaien we natuurlijk de hits voor jou vandaag, vanavond en in het weekend natuurlijk. Het begint meestal op vrijdagmiddag bij sommige radiostations al. En dat gaat zo door tot de zaterdagavond laat. Wat gaan we nog doen? Wat een party time. Het is natuurlijk weekend party time en dat is gestart. We gaan lekker funken. Samen met niemand minder dan Latoya Jackson. En If You Feel the Funk. Een beetje terug in de tijd naar de jaren 80.
1: U luistert naar Weekendkracht Dance Classics met Jan Krijnen. Come on! Op jouw favoriete radiozender.
0: Ja, Latoya, dat komt natuurlijk uit de familie Jackson. Zij heeft ooit dit nummer gemaakt in de jaren 80. If You Feel the Funk.

Een klein stukje terug in de tijd. We gaan nog verder terug in de tijd. Kennen we ze nog? Vriendin van de show, Thelma Houston. Het nummer is ook, het volgende nummer is ook opgenomen door nog een ander groepje. Alleen dit is het origineel. Thelma Houston en Don't Leave Me This Way. Dan komen we naar het zwaarste andere groepje.

Ja hoor, daar zijn we weer met het praatje. Dat was niemand minder dan Barry White of The Whitberry. En de 12-inch versie was dat van... nee, niet de 12. Ja, toch wel de 12-inch versie aan de tijd te zien. Van niemand minder dan Can Get Enough of Your Baby. Terwijl Margaret Ferguson aan het einde is en weer opnieuw begint natuurlijk automatisch. Vol automatisch allemaal hier. We gaan naar Detroit Spinners. Ook zo'n groepje uit Amerika afkomstig. Een groep uit Amerika afkomstig. En zij hebben het over Working My Way Back to You.

Ja, daar zijn we weer. Natuurlijk, de plaat was van niemand minder dan Avogad. Nee, van de Studio 45. Discotheek in New York, die bracht regelmatig een lekker dansplaatje uit. En Got to Have Love was deze. Helemaal allemaal aan elkaar gepraat rond getekende Jan Krijnen natuurlijk. Bij Weekend Call Dance Classics op jouw favoriete radiostation. Van dat nummer gaan we, en nou doet Riegert daar een beetje raar, het zal wel aan mij liggen natuurlijk. Van dat nummer gaan we naar de hedendaagse, nou ja, hedendaagse muziek. We gaan naar Bernard Wright, wie kent hem niet? Who Do You Love, de originele 12-inch versie.

Ja, een klein stukje terug in de tijd. Dampende klanken van niemand minder dan Leon Haywood. En don't push it, don't force it. Wie heeft er niet op gedanst van de fanclub? We gaan van Leon Haywood gaan we naar niemand minder dan de 3 Degrees. Stukje terug van de LP, de best of, is hier de Runner.

Ja, en wij hebben voor je klaarstaan Curtis Harrison en I Want Your Lovin'. Je luistert nog steeds naar Weekendkracht, zoals ik al zei, op jouw favoriete station.

Yarder Dance Reaction was een groep uit de jaren 80, 82 exact te zijn. Dat zij het nummer de Disco Train maakte. Ze kwamen uit Den Haag en het nummer werd geschreven door Gene Kerstman. En het werd uitgevoerd door... ja, dat kan ik nog eventjes niet zien, want mijn moet een nieuw brilletje hebben, denk ik. Ik kan het zover niet zien. Een Haagse groep natuurlijk, de Dance Reaction was dit bij Weekendkracht Dance Classics. Voor gaan we naar niemand minder dan Was Not Was. Ken je ze nog? Nou, zij hadden het over The Spy in the House of Love. Hold it now. Ja, wij gaan er langzaam een einde aan breien. Zometeen het eind, het laatste nummer. En dat is een instrumentaaltje. Was Not Was en Spy in the House of Love.

0: heeft het. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: De Jukebox met Wim de Mulder.
2: De Jukebox.

Van harte welkom, beste luistervrienden en vriendinnen. Dit is een nieuwe aflevering van de Jukebox die weer bol staat van de geluiden en de liedjes die misschien vroeger in je cafeetje op de Jukebox stonden. Wie weet hoor je ze hier wel terug in dit uur dat weer vol staat van die mooie platen. We begonnen alvast met Chic, de Amerikaanse funkband, discoband, onder leiding uiteraard van Nile Rodgers en Burnett Edwards. Ze scoorden hun eerste hit in 78 met Dance, Dance, Dance. En ze maakten een heel groot hit met Love Freak, weet je nog wel. En deze kwam uit 79, My Forbidden Lover. En dit zijn The Police. Uit 78 hebben ze het over de leuke Roxanne. Roxanne!

0: Twee heren die heel wat bekende soulhits maakten. Sam Moore en David Prater, oftewel Sam en Dave, hadden een hele reeks hits in de jaren 60. Onder andere de deze in 1967 was de eerste van een hele reeks van internationale hits die ze zouden gaan scoren. Sam en Dave, en dat met zijn soulman. Volgende mensen, en ze waren nog jong toen, beginnen meteen te zingen. Uit 1982, zo meteen. Musical Youth and Pass the Dutchie.
1: With Russian.

0: De nummer 1 van deze week in de Jukebox.
1: En dan straks nog het 1982, de musical You've Been Past the Dutchie. En deze waren ook zo'n boysband. Ja, die van 82 waren er als eerste bij. Maar deze was ook een boysband. De Backstreet Boys uit 96 draait hier in de jukebox met hun Get Down. En die brengt ons naadloos naar de nummer 1 voor deze week. Nummer 1 en dat op 19 december. En we gaan naar dit jaar 1998. We gaan ook trouwens naar onze Belgische hitparade, waar een plaat stond die 5 weken lang op nummer 1 zou staan. Vanaf 19 december dus, een Zweedse zangeres, een echte eendagsvlieg, eenmaal een hit gehaald met haar debuutsingle en daarna heeft ze meteen geen hits meer gehaald. Haar debuutsingle die heette Big Big World en het gaat dus over Emilia, nummer 1 vanaf 19 december 1998.
2: Nummer 1. 1998.

Zweedse zangeres en ze heette Emilia Rydberg, eigenlijk is de volledige naam. En de single die werd serieus gepromoot, want ze mocht dat jaar toen ze nummer 1 stond, en dat was dus 1998, mocht ze optreden tijdens de Night of the Proms. En dat heeft haar natuurlijk geen windeieren gelegd. Ze stond ermee 5 weken lang op nummer 1 in onze Belgische hitparade vanaf 19 december 1998 met dat mooie Big Big World. Over België gesproken en Belgische popmuziek. Dit zijn Telex uit 78 en dat met Moscow Disco.

Track, de Belgische popmuziek daar straks uit 1979 van die van Telex en Moscow Disco. Een jaar later zouden ze zelfs deelnemen voor België aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Eurovision. Maar ja, dat werd de voorlaatste met maar amper 14 punten. Gevolgd toch door Snowy White met Birds of Paradise en nog eentje uit de 80er jaren, dit zijn Vogue.

We hebben er toen menigmaal op gedanst. Ja, dat was toen in 1981 nog de mode. Toen waren er nog eens wat dansings en discotheken. Ja, bijna in ieder dorpje en stad, daar was een gevestigde waarde, een discotheek. Dat waren Vogue en Dancing the Night Away. Volgende draaien we ook helemaal. Mooi is het begin daarvan. Uit 1964 dus. Dit zijn Gary and the Pacemakers.

Gary and the Pacemakers uit 1964 en dat met Fair Week Was the Mercy. Plaat werd terug uitgebracht naar aanleiding van de Hillsbury Ramp. Daar werd aan het begin van een voetbalwedstrijd paniek veroorzaakt en die verzorgde voor een stormloop van toeschouwers tot gevolg. Ze vond plaats op 15 april en dat in Hillsborough Stadium, de thuishaven van Sheffield Wednesday. Daar vonden 96 Liverpool fans toen de dood. Dat waren de en nog gevolgd door deze dame, Minnie Riperton. Een dame die zelfs meteen 5 octaven aan kan. Ja, daarmee kan ze vogels en zelfs muziekinstrumenten imiteren. Nu even iets anders. We gaan naar 1972 met een echte Engelse rocker. Dit is Gary Glitter.

Voor de onderbreking hadden we daar straks toch een echte Engelse rocker. Gary Glitter en zijn Rock'n'Roll Part 1 draaien we uit 1972 hier in de jukebox. Gevolgd nog door een eenmalig hit, een eendagsvlieg voor die van Atlantic Six en Life is a Mystery uit 1998.

Engelse band Middle of the Road. En dat met deze Yellow Boomerang zou het einde zijn, eigenlijk wel, van een heel reeks van bijna nummer 1 hits. Ze hebben er in totaal 3 gehad in Nederlandse top 40 van deze band. Yellow Boomerang begon dus allemaal in 1971 met Chirpa Chirpa Cheep Cheep. En dat was Yellow Boomerang uit 73. Dit zijn de

0: deze hit die zou nog eens worden overgedaan in 1974. En dat door broer en zus Donny en Maui Osmond. Maar wij draaiden hem uit 1963. En dat in de versie van Dale M. Gwaes. I'm leaving it all up to you. Dank voor het luisteren, want dit was het weer. Deze aflevering van de Jukebox. Volgende week zijn we er natuurlijk alweer. En dat een beetje in de kerstsfeer. Dus u bent gewaarschuwd. Ja. Graag tot volgende week dus. Ik laat u met deze van Love and Kisses. Maxi-versie uit 78. Thank God it's Friday.
1: Thank God it's Friday.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Rough Velvet.
3: Because there's more to music than hits alone.
4: Ici, mon jeune amour, Gerard Klaasen.

Dag allemaal, welkom bij Red Velvet, het programma voor zonderlingen, muzikale muzikanten, merkwaardigen. Ja, het is allemaal met een M en de hoofdzaak is muziek vandaag. Je hoorde Magic van Emma Jane, is opening uit de nieuwe singles. En we zijn natuurlijk reuze benieuwd wat daar weer voor een album achter vandaan kan kruipen. En dan heb ik er nog eentje voor je, een schitterende, een zucht naar het Schotse, zucht naar misschien wel een schepping die groen is en die druipt van de regen van de bomen. Anybody is dit. En Fanathead is home to be.

Anna, Biddy en Fanat is home to me. Nou, dat druipt inderdaad van de vrolijkheid natuurlijk. Volk, Dijk en ik houden er allebei wel van. En John Michael Ferrari staat ook op de playlist, want hij heeft een Music for You uitgevonden.

hoort ze echt hier zoals je ze nergens anders hoort. En dat is maar goed ook. Want dan is er in elk geval nog geen programma die de nieuw aangekomen dingen ook even heeft belicht. Ja. Niet in de zin van een leuke beat of een leuke dreun of weet ik veel. Weer in elk geval muziek. Muziek met een M of Memories. Muziek met een M van Memories. Matthew Adam, ook met een M. En Drunk on Memories.

Ja, nou, dat was het dan. En dan komen we bij de zendtijd die wij ter beschikking hebben gesteld aan de Royal Foundation Promoting the Dutch Party Music. Dit is de zingende barkeeper en bruine ogen.

die je zojuist hoorde, dat was Molly Rose Tuttle. Molly Tuttle, natuurlijk is ook in Nederland opgetreden. Maar zij staat bekend om een uitermate belangrijke tak. Een aparte kunst, de tak van kunst in de Verenigde Staten.

0: En dat is haar beheersing van de flat picking, claw hammer en cross picking gitaartechniek. Ja, en dat kreeg je natuurlijk bij de Southern Roots Caress, dat soort dingen. Prachtig, prachtig. Bluegrass, dat is het. En ik heb er nog eentje voor je, dat is ook weer zo'n optreden die zij heeft gemaakt. Waarbij ze even uitlegt waarom of zij gaat spelen, wat ze gaat spelen. She's a Rainbow is dat, hè. En dat is van de Ossipee Valley Music Festival in 2022. Deze opname die kreeg ik van een kennis uit de Verenigde Staten. En die zei, dit moet je draaien in je programma. Ik zei, dat maken wij wel uit. Maar nee, het is wel, ja, werkelijk, er is prachtig, er is prachtig.
1: I decided that I was going to learn how to record myself and do a little quarantine style record since I couldn't come out here and play for you all. And I couldn't get together with my friends and play with them. So I recorded all my parts in my house and sent out these songs to other friends who recorded in their home studios. And it was a really fun project that kind of kept me going during those days. And we're going to do a song off of that now. This is one by the Rolling Stones.

I rest my case over dit fantastische, die stem, hè, en die dat razendsnelle fingerpicking, claw hacking, mijn hemel nog aan toe. Hoe komen ze erop? In elk geval, ik vond het te prachtig om het je niet te laten horen. Nou, ik wil ook een belofte inlossen. Vorige week heb ik beloofd, we gaan nog iets draaien van de Perfect Storm album van Helena Meis. En we hebben allebei uitgekozen nummer Tattoo. Dat klinkt zo.

Ja, Ellen de Meijs, prachtige. Weer zo'n stem die hoort bij die muziek of zo. En op een of andere manier is die producer erin geslaagd om een heel album vol te maken met dit soort hoogstandjes. Zonder die stembandenacrobatiek erin. Dat vinden we niet zo leuk hier in deze studio. Ik ga geen namen noemen. Goed, ik ga wel namen noemen. Ik ga het noemen Albert Castilla. En dat is een Grits and Glory album. En dan gaan we voor je draaien When the Coin Came Calling.

Albert, Albert, Castilla, Grits and Glory. En dan hebben we nog één track ervan natuurlijk. We komen er wel op terug hoor in de loop van de zomer. Want dit is zo'n schitterend album geworden. De Slumbered. Slumlord. Nee, wacht, dat staat er nou. Ja, dat staat Slumlord, dacht ik. Slumlord Billionaire.

0: Bergen Castilia. Hebben we tijd, mensen, voor de muziek van de vorige eeuw? Ja, we hebben tijd daarvoor. Koester het oude, ontdek het nieuwe, dat soort dingen. Maar vooral koester het oude. Het is bij ons weer tijd voor...
1: Koester het oude, oude. Muziek. Uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmel 3. 3, 3.

Nou, dit waren wel weer drie uitgezochte. Hartstikke mooi. Dankjewel, Dirk. Hartstikke goud door, mijn jong. Goud zo. Dat waren de Goombay Dance Band. My Bunny heette het. En daarvoor hoor je de Honeycombs. Een Engelse groep met een meisje als drummer. Een vrouw, sorry. Met een vrouwspersoon. Een drumster. De Honeycombs. En that's the way. En we zijn afgevaren. We zijn afgestoten met een prachtig nummer. En wel van de Groovy Train van Farm. Dat was hem. En daar zijn we mee geopend. Vrienden, ik heb nog een paar prachtige nummers voor je. En de eerste is Radio Nose. Ja, Radio Nose. En dat weten we allemaal natuurlijk, de Radio Nose.

en dat je me nooit mag vergeten. Radio Knows. Ik neem afscheid alvast voor het eerste uur wat dat betreft. En ik doe dat met de Greatest Country Song van een dame die heet Scarlett Winkler.

0: Franse muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Ici, mon jeune amour, Gerard Claassen.
2: Gerard Claassen.

0: Goeiedag meisjes en jongens en boys en girls en natuurlijk hartelijk welkom iedereen die luisteren wil naar het tweede uur van dit programma. We zijn geopend met Katie Nip en wel van haar album uit 2024 getiteld Me. Nou, dan hoor je deze aparte zangeres, aparte stem. Het is ook een aparte zangeres trouwens. Ze is ook behoorlijk eigenzinnig, net als dit eigen radioprogramma natuurlijk. Bijzonder eigenzinnig radioprogramma, dus we hebben ook eigenzinnige artiesten. En Katie Nip is een van die eigenzinnige artiesten. Nou is ons een album toegezonden en dat album dat is een live-opname van, dat zijn live-opnames van Katie Nip. Katie Nip Live at Theater 2126. Wat je zojuist hoorde, kijk eens, er gebeuren van allerlei dingen hier. Kijk, wat je zojuist hoorde was het opname van Mudder, dus de rubbish, denk ik, dat soort dingen, Mud. Nou, die staat ook op die plaat en ze heeft een klein beetje platen opgenomen, performed. Oh mijn hemel. Ik moet nodig hier een eind aan draaien. En dat zijn Gone to Town, Stillness, Mud, Don't Sing for You, Santa Cruz Blues. En dan wil ik je kennis laten maken met Katie Nip in de zaal. En dan Santa Cruz Blues van Theater 2022.
1: Our guest tonight, I'm sure many, if not all of you, know, is a four-time Billboard charting artist. Those same four albums received Grammy consideration. And I've used this phrase before, and I will use it until I die. She is a world-class talent and a local treasure. Please warmly welcome Katie Nip.
2: Thank you, Mark Kassenbrock. Hey, everybody. Is it okay if we blast your faces off a little bit?

0: Thank you so much.
1: Ja, ja, dit is stembandacrobatiek. En dan niet van dat, van het glibberige, wat af en toe wel eens in de soul te horen is. Van die mooie tierenlantijntjes in je stembanden. Nee, dit is puur natuur. Hartstikke leuk. Goed, nou, wij komen hier natuurlijk op terug. Dirk en ik, Katie Nip en de titel is Theater 2026. Hoe die opname gemaakt is, ik weet het niet. Er staat niks van bij. Het is alleen even een... volgens mij hebben ze gewoon microfoons in de zaal gezet en het toen zo opgenomen. Of zo. Zo klinkt het. Zo klinkt het in de koptelefoon. Zo klinkt het in je oortjes. Het is prachtig. Ik ben er enthousiast over. Dit is een geweldige, geweldige album.
2: Gerhard Klaassen.
3: Hi, bluesman.
1: Ja, ik zei dat ik geen documentatie had, maar plotseling krijg ik van Dirk hier op mijn scherm dat Katie Nip live at the theater 5150 is Katie's 10th commercial release, giving fans the opportunity to experience her live show. Dus dat is dit, dat was dit album. Ja, inderdaad, muziek die je nog nooit gehoord hebt en die hoor je hier bij Ruffe Velvet. Dat zegt nog eens eerlijk. Had je ooit van Katie Nip gehoord? Prachtig toch? Dan heb ik nou voor je de headphone jacks. Ja, die zijn ook met iets nieuws gekomen. En wat we van ze gaan draaien, dat is even het nummer The Emperor.

0: Nu heb ik de neiging om te denken dat de headphone jacks dit lied The Emperor hebben genoemd naar The Emperor Roscoe. Een DJ uit Radio Carolina. Trouwens, hij werkt nog, zeker Emperor Roscoe. Hij werkt vanuit de Verenigde Staten op verschillende radiostations. En vrienden, hij had altijd een handelsmerk en dat was de muur van geluid. De muur van geluid, dat was typisch Emperor Roscoe. En dat is dit ook, The Emperor.
1: Because there's more to music. Then hits alone.
2: Ici, Gerard Claassen.

Leuk, hè? Ja, we dachten we gaan op de gelijke voet voort wat de muziek betreft. En dit was de Dirty Wetter Blues Review. Ik heb er nog eentje voor je natuurlijk. Het is een EP'tje. Ik heb er nog eentje voor je. En dat is de prachtige Evergreen Baby Please Don't Go.

0: Dat was Guy Verlinde. Guy Verlinde en Caroline Brings. Ik had zo net een aanvaring in de technische ruimte. Ja, niet met Dirk hoor. Die heb ik geregeld ergens anders. Maar met een liter fles cola. En dit, bij hem staat namelijk het koelkastje. Want als hij hier in de studio staat, dan slaat hij aan. En dat hoor je dan weer. Ja, waarom dat niet mag, weet ik eigenlijk niet. Want het is gewoon horen bij het leven natuurlijk. Ook bij het leven van een DJ. En ik heb de balkondeur soms ook openstaan. Dan is het goed. Het is aan de stille kant van de studio. Maar goed, ik heb hem gewoon openstaan. Dus je hoort de duiven en dat soort dingen. En ook tenminste, als je goed luistert. Nou, de geregelde luisteraar van dit programma, die weet dat als ik in gevecht ga met een fles, dat ik vreselijk opgewonden word over het feit dat het dopje aan de flessenhals vast blijft zitten. Door middel van een... Dan wil ik dat eraf halen. En dan probeer ik op allerlei manieren dat eraf te halen. Ik neem mijn mes mee en dat steek ik ertussen. En dan probeer ik iets te doen. Maar ik wil het dopje niet... Ik wil niet drinken terwijl ik het niet inschenken terwijl ik over het dopje kan gieten. Snap je? Waarom doen ze dat nou? Dan maken ze de wereld schoner. En dan, wat doen ze dan? Dan maken ze een dopje aan de fles vast. Want dan is er geen zwerfafval. Want dan gaat het dopje namelijk gewoon mee met de fles in de statiegeld. Ik begrijp dat. Ik begrijp er helemaal niets van hoe dat zit. Maar in elk geval, laten we het zo houden. Dat wil zeggen, ik kom in de buurt met die fles. Terwijl ik sta te steken in dat ringetje. Kom ik in de buurt van Dirk zijn mengpaneel. Dat moet je niet doen. Je moet niet in de buurt. Je moet niet in de buurt van een technicus komen die met zijn mengpaneel bezig is met een kop koffie of een glas cola in de hand. Dat moet je dus precies niet doen. Nou, in elk geval heeft hij even Guy Verlinde opgezet terwijl ik bezig was om mij een beetje te ontdoen van de nattigheid. En we gaan door met de show. Het is tijd, vrienden. Moet ik mijn mooiste stem even opzetten. Het is nu weer tijd voor
1: muziek. Uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmel 3.

Mooi, hè? Dit is I Still Got the Blues in de single-uitvoering van 1990, Gary Moore. En nou ja, toch, dat is echt van de vorige eeuw. En dan hebben we daarvoor gehad Dizzy Man's Band. It's a Dutch group en een zangvereniging. Man's Choir, Dizzy Man's Band. En ze hadden een lied, een tophit in 1975 met The Opera. Ze hebben meer liedjes gezongen. Belinda Carlisle heeft de rij geopend met Heaven is a Place on Earth. En dat was van 1988. Tot zover. Kan ik ook vertellen dat de vrede tussen mij en Dirk weer getekend is. En ik in het verval weer uit de buurt van zijn minkpaneel blijf. Met een schuimende fles cola in de buurt. Goed, vrienden. We hadden het natuurlijk over LP's. We hebben nieuwe LP's binnengekregen. Katie Nip heb je ze net gehoord. Maar ook deze.

0: daar staan de nieuwste van Jason Ritchie en The Bad Kind. En de titel van de cd als zodanig is 13 Hours. 13 Hours. Nou weet ik niet of dat 13 hours, dat 13 uren achter elkaar zijn, of dat het 1 uur is. Hè? Dus 13 hours, hè? Dat soort dingen. Je weet het nog wel zo van, it's 13 hours in Greenwich Mean Time. Dat soort dingen. Nou, nee, dat weet ik niet. Maar we gaan nog één van ze laten horen. Jason Ritchie en The Bad Kind. En dat is nummer Big Dizzy. En daar moet ik even iets over uitleggen natuurlijk, want het is het laatste nummer wat we draaien. En als je op de klok kijkt, dan zie je we zijn nog bijna aan het einde weer van de tweede uur van Rough Velvet. Ik neem afscheid van je alvast en ik zie je gaarne, heel graag betekent dat, weer terug volgende week, zelfde tijd, zelfde radiostation natuurlijk, zelfde prachtige muziek. We hebben het voor je uitgezocht, we serveren het voor je uit, we spitsen het, we snijden het op maat enzovoort. En dat, je krijgt het allemaal zomaar de beste, de fijnste, de mooiste. De merkwaardigste muziek ter wereld. Af en toe een klein beetje goed experimenteel. Maar in elk geval Jason Ritchie en The Bad Kind. En ik zeg mooi.
1: 1, 2, meow, meow, meow.